0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Ivan Roo, ek moes, ek wou, ek sou, Watershed was voor het met letters, en Cyril het hierdie dreenerij begin met Stumbling In. Wat die verkeer betref, moet ek sê, is het baie rustig op die paai, daar is nie veel aan die gang nie, wat probleme betref nou, wat die verkeer betref, so, wonderlik, as jy wel op iets afkom op die paai, en jy voel daar is iets wat een probleem kan wees van ander padgebruikers, stuur vir ons een WhatsApp, sommer een stemnota na 0211006936, dan waarskie ons allemaal op die paai.
1: And we're back. Mr. Smith from Stellenbosch writes, I'm forever painting, but can never get the colours right. My wife always knows better. Well, Mr. Smith, speak to the Plascon paint experts at Timbuild, your local hardware, timber, board and building material store. They can mix, tint or colour match your paint and are exclusive stockists of the Plascon Easy Living range. Your wife will love it. Google them, Timbuild in Woodstock, Stellenbosch and Somerset West. Or go to timbuild.co.za.
2: Elderberg FM 93.6.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Good luck met Chasing Dreams, ook gehad 2 met Ek Sweer, en hierdie 3 in 'n ry begin met Pink, Beautiful Trauma. Dis precies 2:30, middag sê vir my Christie, ek hoop het gaan sommer baie goed met jou, ons is bezig met jou daily date, die laaste half uur nog daarvan tot 3 uur, dan is het tyd vir die afternoon drive met Jan Willem. Nee, ek hoop het sommer een lekker woensdag klink saterdag so ver, en ek seker Jan Willem gaan hom nog lekkerder maak tussen 3 en 6 vanmiddag, want dan sit ons nou amper huis toe gaan tyd, nee. Maar nog so bykie muziek wat ons vat tot daar, waar ons gesels met Jan Willem, ons het vir Gwen Stefanie en Icon net hierna.
1: Running a business comes with challenges, but compliance and record keeping shouldn't be one of them. At AdminWiz, we make it simple. From regulatory requirements to organized records, our expert team keeps your business compliant and stress-free. AdminWiz, compliance made simple, success made easier. Find us on Facebook or adminwiz.co.za. Winners of the Cape Chamber of Commerce Service Excellence Awards 2010 and still upholding those standards today. This is Helderberg FM
2: 93.6,
1: your community station.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.